0: Die op presenteert ook album staat die L.A. Langley at Choosing Texas.
1: She's from Texas, I can tell by the way.
2: Wie een pat smet. En wie een pat smet, ja, weet haar Olivia Rodrigo drop dead.
0: Deviņi hiti līdz EHR top 40 klausītāju favorītam.
2: 45.